na ruhoho nyuano emarla moranje van purvanje vakanyo ntoke raya anzefania jani corona deze erim holi tamta ko novo kampiri amatani e provincia zambije boa tarde boa tarde da hona kirhil tantome burai oder dessas horas de 25 minutos.